0: Texanische honky tonk, hillbilly music, waar was van Jerry Irby met First Time I Saw That Gal. Oké, weiter geht's, richting noordelijke richting, Milwaukee, hou je het hier, Milwaukee rockabilly music van Larry Lee Phillipson met The Milwaukee Road.
1: I'm gonna rock.

0: back to her in Milwaukee. All aboard, going through Cumberland, Chippewa Falls, Carl City, and Schulzburg. I'm gonna rock, I'm gonna ride, I'm gonna roll on the old Milwaukee road.
1: The train is rolling down the track. That's why Larry Lee Phillipson. Yeah. Local rockabilly uit Milwaukee. Oké, de volgende platte komt uit mijn eigen jonge jaren. Uit de regio waar ik herkomme. Zuidelijke bereik, Nederlanden, Noord-Brabant, Eindhoven, nog genauer. Stratum, Eindhoven, Henriette hier. The Street Buckets met Roland, Bob en Ballen, let's go!

let's hang in around and paint the town. Joshua, Terry Roberts en de Deans met Oh, Lonesome Me. Natuurlijk, een original van Don Gibson. Oké, extreem zelden een honky tonk. Hillbilly, Amoyetje hier. 40 jaar van Harmony Schmidt met I'll Not Be Around.

Yeah, slap the bass and bopping around. Dat waren de Blue Rhythm Boys met Rollin' and Tumblin' over een EP Northwood Records. Oké, terug richting 40 jaren blues zijn we jetzt hier van Washboard Sam en Big Bill Brunzy en Short Tail.

0: Music, dat waren Washboard Sam en Big Bill Brunji in Shirt Tail, 40 jaren blues. Big Bill Brunji, geboren als William Lee Connolly Brunji in Scott, Mississippi. Geboren in 1893 en gestorben in 1958. En Washboard Sam, geboren als Robert Cliff Brown. Geboren in Arkansas in 1910 en gestorben in 1966. Oké. We rocken Bob Stompenstolen gemütlich weiter met Rhythm and Blues 1957. En we hebben jetzt hier Champion Jack Dupree met Shake Baby Shake. Los geht's!
1: All right, Pete, you can blow big as you is.

yeah, bopping around on the table met champion Jack Dupree, met Shake Baby Shake. En dit was overigens die tweede versie. Dus ik heb twee verschillende fassingen van deze song. Die eerste fassing had er bereid zijn nationaal 53 eingespeeld voor dat Red Robin label. En dit was die tweede versie. Hou 57. Oké, we gaan jetzt richting Louisiana met Johnny Jano. En dat betekent natuurlijk blues, rockabilly music uit de J. Miller Studio. Want die nächste track wurde damals überhaupt niet veröffentlicht van hem. Johnny Jano hebben we jetzt hier met She's My Baby. MUZIEK

rockabilly music. Goes the world, goes round and round. Rockabilly music van Restless, Wardas. Het is nu nog een vraag der tijd om dan weer te... Nee, sloes. Sloes! Sloes, sloes, sloes, sloes. The Crazy Teens! Oh, yeah, it's here, met Crazy Day.

catch tonight, and everything's gonna be alright. Dat is waar Jimmy Huff en zijn Hot Shots. Deze platten worden damals in die 50er jaren eingespeeld in Virginia, worden aber weiter geleased richting Fernwood Records. Dat is Fernwood label van Slim Wallace in Memphis, Tennessee. Slim Wallace waar een LKW-vader der damals hinter zijn huis een garage hadden. Want in deze garage worden damals extreem goede lokale, regionale rockabilly muziek ingespeeld uit de omgeving van Memphis. Maar deze platten van Jimmy Hufton met Cool Cats komt uit de regio Virginia. Oké, okay, we hebben heute bereits in deze Rocking 50s zendung de Street Buckets gespeeld uit Eindhoven, Nederlanden. Ze hebben damals aanvang 90er jaren een goede single veröffentlicht op Mac Records. Want we hebben heute bereits gespeeld Rollin' Boppin' Ballin'. We spelen jetzt ook de B-side. En dat is de City Slicker Blues, de Street Buckets, Straat om Eindhoven.

The Street Buckets en de City Slicker Blues. We blijven in de honky tonk. Western Swing Music met Red Foley. Met Playing Dominoes en Shooting Dice.

draait als instrumentalische gitaar. Shuffle Boogie van Rudy Tucker's String Busters. Rudy Tucker uit West Virginia. We blijven nog een klein beetje Jetst am Schluss van deze Rocking 50 Cent rond hangen in West Virginia met Billy Browning en de Echo Valley Boys. Het meeste bekend natuurlijk van de Wash Machine Boogie of Island Records. De nächste track van Billy Browning is ook extreem goed. Billy Browning en de Echo Valley Boys zijn we jetzt hier met Love Left Over.

Rockabilly music from the 50s met Billy Browning. En het is Echo Valley Boys. Het is een Rocking 50s zendung. Voor heute, wie het zijn einde. Eine Stunde extreem seltene honky tonk, hillbilly, rockabilly, rhythm and blues, rariteiten. Aus die 40er, aber insbesondere natuurlijk die 50er jaren. Nächste Woche eine neue Rocking 50s zendung met Eric van der Meerakker. Aan microfoon. Gerne bis nächste Woche, dan keep on rocking.

0: Dat is wat Engeland ik.
1: Ja, we zijn een funny band.
0: Ja. Ja, ik heb zwar gezegd, dat was het laatste. Ik speel nog een vierde van Jimmy Lewis. I got troubles.